0: Eind van nummer goed.
1: Het is 2 uur. Aan 2 minuten.
2: Radioactief meteo. Wie is weer bij ons am Sendegebied?
3: De donderdag en de vrijdag zijn eigenlijk extreem warm. Dan is het aber eigenlijk geweest voor deze zomer. Aber samstag gaat het een beetje schwierig op met de temperaturen. Om vrijdag gaat het nog richtig geschweest, dat maakt bis zu 37 graden.
4: Radioactief Meteo, met radioactief bij al weer goed durch den Dag komen.

0: Cinesura.
1: Ere Kino Zwiestana. Geneest u die film aan moderne kino aan de regio Osten.
2: Radioactief. Ere Radiosender voor den Osten. Radioactief op 106,5.
3: Radioactief Charts Nummer 16.

0: Eins van nummer goed.
1: Het is 7 uur. Aan 2 minuten.
2: Radioactief Meteo. Wie is het weer bij ons am Sendegebied?
3: De donderdag en de vrijdag zijn extrem warm. Dan is het aber eigenlijk geweest. Voor deze zomerabend, zaterdag, gaat het een beetje schwierig op met de temperaturen. Om vrijdag wordt het nog richtig geschweest. Dat maakt bis zu 37 graden. Christian Music.
4: Hey, it's Shawn Michaels, and get ready for this weekend's two-hour time travel trip as we head back to relive some of the biggest classic Christian hits of the past.
5: Eine Sendung aus den USA. 2 Stunden Christian Music Rewind. Hallo, auf Radioaktiv.
4: Join me again this weekend for another trip to Christian music's past on Christian Music Rewind. Get ready to head back in time. We're about to take a trip to Christian music's past for the next 2 hours. And it's brought to you by the largest Christian music site online, newreleasetoday.com. Well, I'm Shawn Michaels, and coming up this week, Peter Furler tells us the secret to writing a hit song. And Scott Crepane recalls what it was like to win the songwriting competition on American Idol. Plus, we'll get Inside a Classic with Rebecca St. James. And, of course, I've got your classic request by phone or text, the number 2623-REWIND. Kicking things off this week, Petra, and No Doubt on Christian Music Rewind.